0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long. Let's go.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan

0: pasdag. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Sjoe, Marie, manne speel lekker, man. Nee, kyk, hulle hou die vloer aan die gang, hulle hou die vloer aan die gang. En dit is wat die einde van Augustus gaan gebeur. Martin gaan met sy pomp speel. En tingelong tong, tingelong tongiekie. Hey, die tokkelos gaan musiek maak, papa. So, ek hoop julle keer nou nog lekker saam met my. En so klein ook kort breekiekie, man. Net so klein kort breekerkie, terwyl julle die keel nat maak. En wat hulle sê, rikkom dier die keel, papa, rikkom dier die keel.
1: You're now rocking. South Africa, is your home or business ready for reliable power? FFMC brings you top-tier solar, electrical and air conditioning solutions all in one place. Cut your energy cost, boost your efficiency, power your world the smart way. Call Jean 060-494-7075 for your free personalized quote. FFMC, powering your tomorrow, today.
0: Ja, en natuurlijk as ek hier so sit, kan ek vir jou sê precies hoeveel luisteraars is daar wat ingeskakel is op hierdie oomblik. Ek het nou op 27,000. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is. En moet nie vergeet, weer eens van die Remoerfeest, die en Augustus. En natuurlijk, môre aand is het Whispers by the Fire met Annel. En sy gaan bykie môre aand, ek dink sy, wat gaan ek gou sien, wie gaan sy môre aand hê hier so in die atelier? Ek het dit iewers hier so geskryf. Nat King Cole is nou môre aand aan die woord saam met Annel. En dan natuurlijk, net vooral het ons vir Jale Roo, sy het ook een kunstenaarkie van Zonneblom. Ek weet nie of jylle gehoor het van Zonneblom nie. Sonneblom, maar wat is het? Zonneblom? Nee. So as jylle bykie môre aand vroeger in skakel 7 uur, dan kan jylle hoor, is een nieuwe kunstenaar wat op die verhoog staan met een vol orkest, Zonneblom. Maar dit ook nie misloop nie. En dan natuurlijk vrijdag aande ons braai en lawaai en ons gastkunstenare. Vir vrijdag aand is die Kliprivier Boerorkest wat nou hier speel. Ons gaan hulle hele serie speel van A tot Z. Wat ons nou elke vrijdag aand gaan ons ander kunstenaar een kans gee. Die vrijdag daarna denk ek sal ons weer na iemand anders kyk. Ek het een paar mense op die lijst, maar ons sal het eers vrijdag aand bekend maak. So, aan al die duisende luisteraars, dankie dat julle ingeskakel het. Kom, ek speel vir julle een van ons gunsteling liedjies, my Suikerbossie remix.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
0: Only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Dice en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlijke diens. Jy is nie net een kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, een familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lijn 083-375-4009 of telefoonlijn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
5: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Zevende Laan. En ek luister beslis, Remoer en